Jij woont in mijn hart, want je bent toch voor mij, kleine Sonja. Er is geen moment dat ik niet aan je denk.